0: de grootste prijs voor Spanje plunnert. Op Madrid.
1: Welcome to Spain.
0: Het is die laatste Formule 1-koers voor dit seizoen in Europa. Met als voor allem de allereerste Grand Prix op een fonkelnieuwe strek. Een opregende staatscircuit. De Matring. Wie leidt die nieuwe strek zu Madrid am besten? Wie leert hier am sichersten? Wie gewinnt die allererste Kurs an der spanischen Hauptstadt?
1: This is the Spanish Grand Prix.
0: Die ganze Action, this weekend, live auf RTL 2 an RTL Play. Splish, splash, I was taken.